0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liana. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
1: Radio Actief. Jouw Classics.

0: Magical Mystery Tour, de Beatles uit 1967. En dit allemaal aan de start van deze nieuwe Breakfast Club de komende twee uurtjes. Dinsdag 9 juni, van harte welkom en een hele goede dinsdagochtend toegewenst. We hebben de komende twee uurtjes heel veel leuke deuntjes meegebracht. Onder meer You Louis en The News, The Power of Love. Melting Pot van Blue Mink en deze Never Ever uit 1998 van All Sins.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
1: De muziekgarantie van Dirk van Moorhen. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

One More Try, dat was muziek van George Marker. Ruim 5,5 minuut lang. Hè. En de gemeentelijke speelpleinwerking in Sleidingen is nog op zoek naar extra animatoren voor de zomervakantie. Het is zeker niet problematisch, maar extra animatoren zijn altijd welkom, zegt Schepen van Jeugd Kenny Ketels. Meer informatie of heb je interesse, vind je op de gemeentelijke website van de gemeente Evergem, www.evergem.be/animator. Rita Franklin, A Natural Woman, en deze Everything's the Same van Billy Swan. We gaan in 1975. You

0: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. Temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Stay, dat gaan we nog een beetje doen, hè, want we zijn pas begonnen. Eternal was dat uit 1993. Pretenders en Bob Claremountain, die hadden het over I'll Stand By You. En we begonnen met Les Sunlight de Tropique van Gilbert Montagnier uit 1984. En afgelopen maandag, dus gisteren, werd brand opgemerkt en beschadigde een deel van het park, het recyclatiepark in Lovendegem. Daar gaat het allemaal over. Er is nog niet duidelijk hoe lang het recyclatiepark gesloten zal blijven, maar het gaat deze week al zeker niet meer open. Om de hinder op te vangen is het recyclatiepark in Zomergem extra open. Bezoekers kunnen er uitzonderlijk terecht op vandaag dinsdag 9 juni en vrijdag 12 juni, telkens van 9 tot 12 uur. Here comes my baby, the Tremolos.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

City to City en The Road Ahead, een nummer uit de 90er jaren. Sky High, hallo, nog van Jigsaw. En in 2007, op deze 9 juni, won Justine Henin haar vierde Roland Garros. Zo, dat was het eerste uurtje Breakfast Club. We zijn straks weer met deel 2. Always there, incognito.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Railschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Visage, Fade to Grey, een hit in 1981. En dat aan de start van het tweede gedeelte Breakfast Club hier op deze dinsdag 9 juni. En CCML krijgt na 77 jaar een nieuwe naam hier in ons Belgenlandje. De enige echte heet ze voortaan Chocomel. Ja. Tommy Rowe met Dizzy, Whitney Houston en Enrico Iglesias met Could I Have This Kiss Forever? En deze Blue Velvet van Bobby Vinton. Goedemorgen en van harte welkom hier bij Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: Ja, ja, we waren zo happy together. De Turtles waren dat uit 1967 en de werken aan het kruispunt van de N44 met de Alterbaan in Maldegem, beter bekend als kruispunt Rijs of Ries, gaan een nieuwe fase in. Vanaf donderdag 11 juni start de derde en laatste fase. Dan verschuift de werfzone naar de Kleidkalseide ter hoogte van de aansluiting met de Alterbaan. Verkeer van en naar Maldegem Centrum via de Alterbaan is vanaf dan opnieuw mogelijk. Vanaf donderdag wordt het gemotoriseerd verkeer op de N44 met bestemming Kleid omgeleid via de Halledreef-fietsers. Tussen de Kleidkalseide en Maldegem kunnen de werfzone te voet passeren en omrijden via de beveiligde oversteek op de N44 aan kromme wegen. Monty Python, always look on the bright side of life. En straks is er ook nog Billy Joel met Leningrad.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Beast of Burden, dat was een hit van Betty Midler uit 1984. Paula Abdul hadden we ook nog. En aan de start van het rijtje van drie, The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Een roekeloze fatbike-bestuurder, een fietser die zijn gsm gebruikte en positief blies en een bromfiets die veel te snel reed. Dat bevestigde politiezone regio Puijenbroek bij de vaststellingen op 5 juni dat er verschillende inbreuken waren vast te stellen tijdens een controleactie gericht op tweewielers. De actie kaderde in het Europese campagne Two Wheels met extra aandacht voor fietsers, e-steppers, bromfietsers en motorrijders.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Radioactief. De hele dag door.
1: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

the money. Ja, het gaat altijd over geld, geld, geld. En Mea was dat. En daarvoor nog muziek van The Verve. The Drugs Don't Work. En dat was het ook alweer. Breakfast Club voor deze dinsdagochtend hier bij Actief. 9 juni. Jarig is onder meer Tatjana Simic. Nederlandse, Kroatische model, zangeres en actrice. We kennen ze natuurlijk allemaal uit Vlodder. Hè? En ze heeft ook nummertjes gezongen natuurlijk. 1963 is ze geboren, dus is ze vandaag 63 jaar geworden. Jij, jarig vandaag, van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur hier bij Actief voor een nieuwe Breakfast Club. Feel good. Hier is Tatjana. Nog een hele fijne dinsdag en tot morgen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Railschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijs.

0: op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
3: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised

0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De lokale politie van Dendermonde heeft 3 verdachten op heterdaad betrapt die met de laatste trein naar Dendermonde waren gekomen om 's nachts voertuigen en fietsen te stelen. De onderzoeksrechter heeft beslist om hen aan te houden en zitten in de gevangenis van Dendermonde. De provincie Oost-Vlaanderen wil landbouwers beter ondersteunen om hun bedrijf brandveilig te maken. Dat gebeurt na verschillende recente branden, waaronder een grote brand begin mei in Temse. Door geavanceerde machines, batterijen en zonnepanelen stijgt het risico op brand in een landbouwbedrijf, zegt gedeputeerde Joke Schouwvliegen. Voor de geplande uitbreiding van het Frontpark in Wetteren loopt een tweede openbaar onderzoek. Projectontwikkelaar Retail Estates diende een nieuw dossier in na ongunstige adviezen over mobiliteit en over de vraag of het project voldoet aan de definitie van een woonboulevard. Gent investeert deze bestuursperiode 6,5 miljoen euro in de heraanleg van 14 kunstgrasvelden. De velden die krijgen kurk als opvulling in plaats van rubbergranulaat dat nu nog op de meeste terreinen ligt. De haven van Aalter is nu officieel in gebruik. In de industriezone heeft het bedrijf Igipa voor het eerst een schip met 300 ton papier laten aanmeren. Goed voor het equivalent van 12 vrachtwagens tussen Antwerpen en Aalter. Volgens het gemeentebestuur is Aalter nu actief te land, ter zee en in de lucht. In Gent hebben 64 kleuterscholen subsidies aangevraagd om volgend schooljaar gratis gezonde voeding aan te bieden. De stad keurde haar deel van de financiering al goed en de Vlaamse subsidies worden later dit jaar verwacht. Het project bereikt bijna 16.400 kinderen.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. Temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics.

0: batterijen en zonnepanelen stijgt het risico op brand in een landbouwbedrijf, zegt gedeputeerde Joke Schouwvliegen. Voor de geplande uitbreiding van het Frontpark in Wetteren loopt een tweede openbaar onderzoek. Projectontwikkelaar Retail Estates diende een nieuw dossier in na ongunstige adviezen over mobiliteit en over de vraag of het project voldoet aan de definitie van een woonboulevard. Gent investeert deze bestuursperiode 6,5 miljoen euro in de heraanleg van 14 kunstgrasvelden. De velden die krijgen kurk als opvulling in plaats van rubbergranulaat dat nu nog op de meeste terreinen ligt. De haven van Aalter is nu officieel in gebruik. In de industriezone heeft het bedrijf Igipa voor het eerst een schip met 300 ton papier laten aanmeren. Goed voor het equivalent van 12 vrachtwagens tussen Antwerpen en Aalter. Volgens het gemeentebestuur is Aalter nu actief te land, ter zee en in de lucht. In Gent hebben 64 kleuterscholen subsidies aangevraagd om volgend schooljaar gratis gezonde voeding aan te bieden. De stad keurde haar deel van de financiering al goed en de Vlaamse subsidies worden later dit jaar verwacht. Het project bereikt bijna 16.400 kinderen.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Relschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld...

0: om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel. Cool.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-t.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Het is wisselend bewolkt met geregeld buien die lokaal kunnen gepaard gaan met onweer. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 18 graden en de wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten en kan aan zee vrij krachtig worden, met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en krijgen we tijdelijk brede opklaringen, al schuift later opnieuw veel bewolking binnen. Morgen woensdag wordt het ook wisselend bewolkt, met vooral in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
3: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Verenigde Staten weigeren tickets te verkopen aan supporters uit Iran voor het WK dat overmorgen van start gaat. De beslissing is ingegeven door het conflict in het Midden-Oosten, waarin de VS de kant van bondgenoot Israël kiest. De Rode Duivels spelen hun WK-wedstrijd tegen Iran op 21 juni. De Nederlandse hoofdcoach Marin Redijk stapt na 2 seizoenen op bij SK Beveren. Redijk loodste de club het afgelopen seizoen ongeslagen naar de titel, waardoor Beveren na 5 jaar afwezigheid opnieuw promoveert naar de Jupiler Pro League. Overige nieuws. Vlaamse minister Demir voert strenge regels in voor dienstencheckbedrijven die overstappende klanten of poetshulpen bedreigen met boetes van meer dan 1000 euro. Bedrijven die deze praktijken handhaven riskeren administratieve boetes die kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering kent aan 30 lagere scholen, waaronder de gemeentelijke basisschool van Rekem, een subsidie van 70.000 euro toe. Die instellingen gaan vanaf september functioneren als voorbeeldscholen om andere scholen te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe minimumdoelen. Uit een internationaal anti-scam-onderzoek blijkt dat 80% van de Belgen het afgelopen jaar in aanraking kwam met phishing. Michael de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity meldt dat de helft van de slachtoffers zelfs herhaaldelijk werd opgelicht, met een gemiddeld verlies van 4.000 euro per incident. Vanmiddag aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen. Later op de dag stijgt de kans op buien. Lokaal onweer 17 graden. Wisselvallige weertype houdt de komende dagen aan. Pas vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De lokale politie van Dendermonde heeft 3 verdachten op een heterdaad betrapt die met de laatste trein naar Dendermonde waren gekomen om 's nachts voertuigen en fietsen te stelen. De onderzoeksrechter heeft beslist om hen aan te houden en zitten in de gevangenis van Dendermonde. De provincie Oost-Vlaanderen wil landbouwers beter ondersteunen om hun bedrijf brandveilig te maken. Dat gebeurt na verschillende recente branden, waaronder een grote brand begin mei in Temse. Door geavanceerde machines, batterijen en zonnepanelen stijgt het risico op brand in een landbouwbedrijf, zegt gedeputeerde Joke Schouwvliegen. Voor de geplande uitbreiding van het Frontpark in Wetteren loopt een tweede openbaar onderzoek. Projectontwikkelaar Retail Estates diende een nieuw dossier in na ongunstige adviezen over mobiliteit en over de vraag of het project voldoet aan de definitie van een woonboulevard. Gent investeert deze bestuursperiode 6,5 miljoen euro in de heraanleg van 14 kunstgrasvelden. De velden die krijgen kurk als opvulling in plaats van rubbergranulaat dat nu nog op de meeste terreinen ligt. De haven van Aalter is nu officieel in gebruik. In de industriezone heeft het bedrijf Igipa voor het eerst een schip met 300 ton papier laten aanmeren. Goed voor het equivalent van 12 vrachtwagens tussen Antwerpen en Aalter. Volgens het gemeentebestuur is Aalter nu actief te land, ter zee en in de lucht. In Gent hebben 64 kleuterscholen subsidies aangevraagd om volgend schooljaar gratis gezonde voeding aan te bieden. De stad keurde haar deel van de financiering al goed en de Vlaamse subsidies worden later dit jaar verwacht. Het project bereikt bijna 16.400 kinderen.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Vanmiddag lokaal bewolkt met buien en kans op een onweer. Maxima 18 graden. Morgen droog, wanneer de kans op bui weer toeneemt. Ook dan 18 graden. Donderdag en vrijdag houdt het onstabiele weer aan. Pas vanaf zaterdag wordt het permanent droger en warmer.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De lokale politie van Dendermonde heeft 3 verdachten op een heterdaad betrapt die met de laatste trein naar Dendermonde waren gekomen om 's nachts voertuigen en fietsen te stelen. De onderzoeksrechter heeft beslist om hen aan te houden en zitten in de gevangenis van Dendermonde. De provincie Oost-Vlaanderen wil landbouwers beter ondersteunen om hun bedrijf brandveilig te maken. Dat gebeurt na verschillende recente branden, waaronder een grote brand begin mei in Temse. Door geavanceerde machines, batterijen en zonnepanelen stijgt het risico op brand in een landbouwbedrijf, zegt gedeputeerde Joke Schouwvliegen. Voor de geplande uitbreiding van het Frontpark in Wetteren loopt een tweede openbaar onderzoek. Projectontwikkelaar Retail Estates diende een nieuw dossier in na ongunstige adviezen over mobiliteit en over de vraag of het project voldoet aan de definitie van een woonboulevard. Gent investeert deze bestuursperiode 6,5 miljoen euro in de heraanleg van 14 kunstgrasvelden. De velden die krijgen kurk als opvulling in plaats van rubbergranulaat dat nu nog op de meeste terreinen ligt. De haven van Aalter is nu officieel in gebruik. In de industriezone heeft het bedrijf Igipa voor het eerst een schip met 300 ton papier laten aanmeren. Goed voor het equivalent van 12 vrachtwagens tussen Antwerpen en Aalter. Volgens het gemeentebestuur is Aalter nu actief te land, ter zee en in de lucht. In Gent hebben 64 kleuterscholen subsidies aangevraagd om volgend schooljaar gratis gezonde voeding aan te bieden. De stad keurde haar deel van de financiering al goed en de Vlaamse subsidies worden later dit jaar verwacht. Het project bereikt bijna 16.400 kinderen.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

down to Madame X.

DM's Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-t.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Orthodontie voor kinderen wordt in de toekomst betaalbaarder. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil beugels vanaf 2027 volledig opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan hoogstens nog €792 per jaar voor de behandeling van hun kind. De maatregel geldt wel enkel als de orthodontist zich aan de tariefafspraken houdt. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte heeft in Lombardzijde de toekomstige wijk Havenzijde bezocht. Daar worden 120 nieuwe woningen bewust onder de marktprijs verkocht om alleenstaande en jonge gezinnen een kans te geven op eigendom. Volgens Bonte zijn zulke projecten broodnodig om de Vlaamse wooncrisis te bezweren. Collega-minister van Omgeving Joop Broens gaat intussen op zoek naar een Vlaamse watercommissaris. En die moet dan weer het versnipperde waterbeleid beter coördineren om een dreigende vergunningstop te vermijden. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd nog nooit zoveel actieve oorlogen geweest als nu. Een nieuwe studie van het Vredesonderzoeksinstituut in Oslo telt maar liefst 65 grote conflicten, het hoogste aantal sinds 1946. Het rapport duidt Israël aan als, jawel, grootste agressor. In de Nederlandse gemeente Houten geldt een testfase waarbij fietsen...

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Orthodontie voor kinderen wordt in de toekomst betaalbaarder. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil beugels vanaf 2027 volledig opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan hoogstens nog €792 per jaar voor de behandeling van hun kind. De maatregel geldt wel enkel als de orthodontist zich aan de tariefafspraken houdt. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte heeft in Lombardzijde de toekomstige wijk Havenzijde bezocht. Daar worden 120 nieuwe woningen bewust onder de marktprijs verkocht om alleenstaande en jonge gezinnen een kans te geven op eigendom. Volgens Bonte zijn zulke projecten broodnodig om de Vlaamse wooncrisis te bezweren. Collega-minister van Omgeving Joop Broens gaat intussen op zoek naar een Vlaamse watercommissaris. En die moet dan weer het versnipperde waterbeleid beter coördineren om een dreigende vergunningstop te vermijden. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd nog nooit zoveel actieve oorlogen geweest als nu. Een nieuwe studie van het Vredesonderzoeksinstituut in Oslo telt maar liefst 65 grote conflicten, het hoogste aantal sinds 1946. Het rapport duidt Israël aan als, jawel, grootste agressor. In de Nederlandse gemeente Houten geldt een testfase waarbij fietsers en brommers op drukke fietspaden maximum 20 km per uur mogen rijden. Ook bij ons zoeken gemeenten naar dit soort oplossingen door de opkomst van de snelle elektrische fietsen, want het wordt veel te gevaarlijk. Misschien binnenkort snelheidsbeperkingen voor bromfietsers en fietsers. Het blijft wisselvallig, de temperaturen zitten rond 18 graden, tijdens de buien staat er veel wind. De rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen, pas vanaf het weekend wordt het stabieler en ook wat zachter.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

stand up, please.

Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: Het is wisselend bewolkt met geregelde buien die lokaal kunnen gepaard gaan met onweer. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 18 graden en de wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten en kan aan zee vrij krachtig worden, met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en krijgen we tijdelijk brede opklaringen, al schuift later opnieuw veel bewolking binnen. Morgen woensdag wordt het ook wisselend bewolkt, met vooral in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Europa wordt er elke week een nieuwe drug ontdekt, blijkt uit het jaarrapport van het Europees Drugsagentschap na onderzoek van rioolwater. Het agentschap maakt zich grote zorgen over het snel veranderende aanbod. Vooral het gebruik van ketamine, cocaïne en chemische designer drugs zit in de lift en dat is niet zonder risico. Vorig jaar stierven in Europa 7600 mensen aan een overdosis. Het Antwerpse parket nodigt opnieuw 100 mannen uit voor een vrijwillige DNA-afname. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven in 1993 en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken in 1994. De onopgeloste dossiers zijn mogelijk gelinkt aan twee verkrachtingen. Vanaf volgend jaar komt er een maximumprijs voor de beugel van je kind. Federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil orthodontie zo toegankelijker maken. Ouders betalen nog maximaal €792 per jaar. Die grens geldt wel enkel bij geconventioneerde tandartsen. Bij zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïnse steden Kharkiv en Zaporizhia zijn afgelopen nacht 5 doden en 40 gewonden gevallen. Oekraïne zelf sloeg terug met een aanval op de Krim, waarbij voor de tweede nacht op rij een belangrijke brug werd beschadigd. In het tennis heeft Greet Minne zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Onze landgenote versloeg een Indonesische speelster in 2 sets. Het weer. Vannacht droog met brede opklaringen, minima 5 tot 12 graden. Morgen na een droge start opnieuw kans op felle buien en onweer. De temperatuur zit dan rond 18 graden.
2: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

squeeze you tight.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilver en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De lokale politie van Dendermonde heeft 3 verdachten op een heterdaad betrapt die met de laatste trein naar Dendermonde waren gekomen om 's nachts voertuigen en fietsen te stelen. De onderzoeksrechter heeft beslist om hen aan te houden en zitten in de gevangenis van Dendermonde. De provincie Oost-Vlaanderen wil landbouwers beter ondersteunen om hun bedrijf brandveilig te maken. Dat gebeurt na verschillende recente branden, waaronder een grote brand begin mei in Temse. Door geavanceerde machines, batterijen en zonnepanelen stijgt het risico op brand in een landbouwbedrijf, zegt gedeputeerde Joke Schouwvliegen. Voor de geplande uitbreiding van het Frontpark in Wetteren loopt een tweede openbaar onderzoek. Projectontwikkelaar Retail Estates diende een nieuw dossier in na ongunstige adviezen over mobiliteit en over de vraag of het project voldoet aan de definitie van een woonboulevard. Gent investeert deze bestuursperiode 6,5 miljoen euro in de heraanleg van 14 kunstgrasvelden. De velden die krijgen kurk als opvulling in plaats van rubber granulaat dat nu nog op de meeste terreinen ligt. De haven van Aalter is nu officieel in gebruik. In de industriezone heeft het bedrijf Igipa voor het eerst een schip met 300 ton papier laten aanmeren. Goed voor het equivalent van 12 vrachtwagens tussen Antwerpen en Aalter. Volgens het gemeentebestuur is Aalter nu actief te land, ter zee en in de lucht. In Gent hebben 64 kleuterscholen subsidies aangevraagd om volgend schooljaar gratis gezonde voeding aan te bieden. De stad keurde haar deel van de financiering al goed en de Vlaamse subsidies worden later dit jaar verwacht. Het project bereikt bijna 16.400 kinderen.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken, mijn handen wegen zwaar als lood.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Mee die spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

speel nu wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: Radioactief, de hele dag door.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.